0: naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend, ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal. Wat jij wil horen.
1: Wat jij wil horen.
0: Radio Ideaal. Wat jij wil horen.
1: Wat jij wil horen.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. Nou kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: de regio.
1: Vandaag hebben we met een zonnige dag te maken. Het is vrij rustig, een zwakke tot matige oostenwind. En de temperatuur loopt vanmiddag op naar 27 tot 28 graden. Verder is er alleen wat sluierbewolking in de middag. En verder blijft het ook droog. Vanavond en komende nacht koelt het af geleidelijk aan naar een graad of 14. En morgen dan hebben we ook weer met een hele warme dag te maken. De wind is dan zuidelijk, over het algemeen zwak tot matig. En dan loopt de temperatuur op in de middag naar 30 tot 31 graden. Ook dan blijft het droog. Na het weekend hebben we op maandag en dinsdag wat lagere temperaturen. Maandag een graad of 27, dinsdag 25 graden. Maar vanaf woensdag, dan wordt het weer tropisch warm, gaan we naar 30 graden op de woensdag. En donderdag kan het zelfs 34 graden worden. We gaan dan weer beginnen aan een vierde of vijfde hittegolf.

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee, snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
8: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
11: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen, daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol idee. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: Vandaag hebben we met een zonnige dag te maken. Het is vrij rustig, een zwakke tot matige oostenwind. En de temperatuur loopt vanmiddag op naar 27 tot 28 graden. Verder is er alleen wat sluierbewolking in de middag. En verder blijft het ook droog. Vanavond en komende nacht koelt het af geleidelijk aan naar een graad of 14. En morgen dan hebben we ook weer met een hele warme dag te maken. De wind is dan zuidelijk, over het algemeen zwak tot matig. En dan loopt de temperatuur op in de middag naar 30 tot 31 graden. Ook dan blijft het droog. Na het weekend hebben we op maandag en dinsdag wat lagere temperaturen. Maandag een graad of 27, dinsdag 25 graden. Maar vanaf woensdag, dan wordt het weer tropisch warm, gaan we naar 30 graden op de woensdag. En donderdag kan het zelfs 34 graden worden. We gaan dan weer beginnen aan een vierde of vijfde hittegolf.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N310 Arnhem-Elburg is het extra druk tussen Schaarsbergen en Otterlo. Daar 20 minuten vertraging en dat komt door de afsluiting van de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
11: Vertrouw dichtbij.
12: In de Achterhoek.
11: Hey, Radio Ideaal.
13: Hits bij de koffie.

Wat een lekker begin op deze tropische zaterdag. Muziek van Los Manolos draaiden we en All My Loving. Luisteraars, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hits bij de Koffie op deze tropische zaterdag. Ik zei het al, zaterdag 8 augustus 2026. We zijn er bijna non-stop achter elkaar tot aan 12 uur vanmiddag. En bij deze Casper Salming bedankt voor de afgelopen 2 uur dit en dat van alles wat. Lekker stukje muziek, gevarieerd. En ook dat weer bijna non-stop. Wat gaan we doen de komende 2 uur? Natuurlijk zo dadelijk rond 10:30 het regionieuws, verzorgd door Jeanette Schmid. De uitgebreide weershow, Renze Kuitert hier in de studio. En wat gaan we krijgen dit weekend en de komende week? Dat horen we zo meteen van hem. En natuurlijk de Hollandse 3, de 3 best verkochte en meest gedownloade nummers van dit moment. Die horen we even na het weeroverzicht. Dat zal zo rond 10:55 zijn. Klein blikje vooruit na 11 uur, want dan zijn de Paloma's hier razend populair en ze komen hun nieuwe single brengen op vinyl. Moet er misschien nog olie bij? De Paloma's dus om 11 uur als koffiegast hier in de studio, dus dat belooft een gezellige uitzending te worden. Radio Ideaal, Hits bij de Koffie en we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met muziek onderweg zometeen van Arnie Janssen en Les Sigal. Maar voor die tijd nog de Bee Gees en More Than a Woman.

Legendarisch, dat waren ze, de Paloma's en het hele mooie Sweet Love in de live-uitvoering natuurlijk. En dat hier op Radio Ideaal. En de Paloma's, die ontvangen we straks even na 11 uur hier in de studio. En dat belooft gezellig te worden.

Ja, ik had het al beloofd, even een speciaal verhaaltje naar aanleiding van de volgende plaat die we zometeen draaien. Henk Wijngaards, een sneeuwwitte bruisjurk. Een hele tijd geleden dat we die gedraaid hebben, maar dat blijft zo prachtig mooi. 1988 was het. En ik weet nog dat ik toen stage liep bij de Coberco in Vassenveld, kaasfabriek. Tegenwoordig is dat Friesland Campina. En ik reed onderweg, pas het rijbewijs, 18 jaar. Volop piraat, dus ook toen al volop op de radio. Onderweg, 's morgens Radio Veronica aanstaan met Jeroen van Inkel. Wie kent hem niet? En hij kondigde voor de eerste keer die plaat aan van Henk Wijngaards. Een sneeuwwitte bruidsjurk. Nou, ik had overal kippenvel. Wat een prachtige plaat. Smiddags na het werk meteen eventjes langs de firma Ebing, toen nog in Zelhem, om het plaatje op te halen. En 's avonds live gedraaid op Radio Ariande was dat toen nog. Wat een mooie tijd. En ik moest er nog eventjes aan denken met deze plaat. We gaan hem draaien. Hier is Henk Wijngaards en de sneeuwwitte bruidsjurk. MUZIEK

0: prachtig mooi. Ella Langley uit Texas, Amerika en Tues in Texas. Al wekenlang daar op nummer 1 en hier nog nauwelijks van haar gehoord. Maar daar gaat zeker verandering in komen. Radio Ideaal presenteert Hits bij de Koffie. We gaan luisteren naar het regionieuws samen met Jeannette Schmid.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Samen voor Berkelland draagt de Enschedese Erwin Versteeg voor als wethouder in de gemeente Berkelland. Versteeg wordt hiermee de opvolger van Ton Koenderink, die na 5 dagen stopte als wethouder. Versteeg is momenteel raadslid in Enschede namens Belang van Enschede. Versteeg heeft een opvallende politieke loopbaan achter de rug. Hij werd in 2018 gekozen als raadslid in Enschede namens de PVV, maar stapte al snel uit de fractie en ging verder als zelfstandig raadslid. Daarna richtte hij de lokale partij Verbindend Enschede op. Ook landelijk was hij politiek actief. Na de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar keerde hij terug in de Enschedese gemeenteraad. Hij is momenteel raadslid en fractievoorzitter van Belang van Enschede. Versteeg moet nog gescreend worden. Als deze positief uitvalt, wordt er bij de volgende raadsvergadering gestemd over zijn benoeming. Het voormalig mediamarktpand in Doetinchem krijgt een nieuwe invulling. In het pand komen sport, wonen en zorg onder één dak. Tevens komt er een nieuwe naam, Van Nispen Plaza. Sinds het vertrek van de elektronicazaak vorig jaar en de sportschool Basic Fit deze maand staat het pand aan de burgemeester Van Nispenstraat leeg. Op de begane grond komt nu een vestiging van fitnessketen Sport City. De eerste verdieping wordt volgens eigenaar NL Capital het centrum voor dienstverlening. De bovenste verdieping wordt ingevuld met 33 sociale woonstudio's voor onder andere starters. Naar verwachting gaat de sportschool en een deel van de zorg eind dit jaar al het pand in. Het andere deel van de zorg en de woningen laten nog even op zich wachten tot het tweede kwartaal van 2027. De Graafschap heeft donderdagmiddag de Duitser Jannes Wiekhoff gepresenteerd. De 26-jarige rechtsback komt transfervrij over van competitiegenoot Heracles Almelo. Wiekhoff is een moderne vleugelverdediger die uitstekend past bij de manier waarop wij willen spelen, aldus technisch manager Barry Powell. Wiekhoff speelde sinds het seizoen 2023-2024 voor Heracles. Daarvoor speelde hij bij het Duitse FC St. Pauli. Wiekhoff is de 7e zomeraanwinst voor de Doetinchemmers. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Inderdaad, met dank aan Jeannette Schmid voor het regionieuws. En straks horen we je weer om 11:30 hier in Hits bij de Koffie. Zo, we gaan praten met Renze Kuitert. Hij is hier in de studio omtrent het weeroverzicht. Renze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Hugo.
0: Ja, een lekker bakje koffie en de zon hier in de studio. Wat is er nog nieuws te melden? Want het is zon overgoten, hè?
3: Ja, Hugo. De zomertrein, die dendert maar voort, hè, in 2026. En een beetje beeldspraak. Alle seinen staan op groen voor aanhoudend zomersweer. En de zomer van 2026 doet zijn uiterste best om de allerwarmste zomer te worden sinds de metingen. En dat lijkt te gaan slagen, denk ik. Want voorlopig blijft het aanhoudend zomers, wat ik al zei.
0: Ja, en die meting was voor het eerst in 1901 of zo, hè?
3: Ja, volgens mij was het 1907.
0: Oké, ja, ik weet niet precies.
3: Maar een paar jaar, dat maakt niet uit. Want het is heel lang geleden.
0: Ja, lang geleden. Ja. Maar het is kurkdroog op dit moment, hè? Ja. En dat is bijna niet meer recht te trekken, volgens mij. Want je hoort zelfs al bosbranden in Nederland, hè? Vendraai van de week.
3: Ja, klopt. Ja, die seinen staan allemaal op rood, hè? Ja. We krijgen geen neerslag. Het is onmundig droog. Mm-hmm. Ik keek vanmorgen nog even naar het neerslagtekort. We zitten op dit moment op 276 mm tekort. En met komende week of de komende 10 dagen in aantocht vrees ik dat we geen druppel, misschien 2 druppels, maar ik denk geen druppel water erbij krijgen. En dan gaan we richting 300 mm.
0: Ja.
3: Dan gaan we eigenlijk richting het droogste jaar ooit. Dat was 1976. Zul je het vast nog wel weten.
0: Onvoorstelbaar.
3: Toen was het droog.
0: Ja, toen was ik 6, zeg maar. Ik weet dat nog precies. Ja. Dat bleef altijd hangen, zeg maar. 1976 werd altijd weer over gepraat. Maar de records die gaan aan diggelen nu, in principe.
3: Dat klopt. Dat
0: als
3: klopt.
0: Ik jou
3: en,
0: zo hoor.
3: Ja, dat klopt. En om toch een beetje bij de treinen te blijven. Als je kijkt wat er momenteel staat. De volgende TGV staat in Frankrijk al klaar. Met de volgende portie tropische warmte. Die start op woensdag richting Nederland, dus ook richting de Achterhoek. Ja, en dan wordt het zoals het er nu uitziet, donderdag en vrijdag. En misschien ook nog wel zaterdag, dik boven de 30 graden.
0: Mm-hmm.
3: En er zijn modellen die geven aan, het spoorboekje geeft aan, zeg maar, 32 graden. Maar er zijn ook modellen die aangeven 34, 35 graden. Met name op donderdag en vrijdag volgende week.
0: Ja, dan hebben we het over volgende week. Ja. En dit weekend dan?
3: Ja, we hebben dit weekend te maken met fantastisch weer. Vandaag. Nou ja, ik weet niet of jij vanmorgen vroeg buiten was, Hugo.
0: Jazeker, ja.
3: Ik was er om 17:15 uit vanmorgen. En ik keek op de thermometer. 8,5 graad was het. Heerlijk, fris. En ja, vandaag heel klein beetje wind uit het oosten. Mm-hmm. Volop zon vandaag. 26 graden in de Achterhoek. Misschien nog wel 27 graden. Oppassen in de zon, voordat je weet ben je knetter verbrand.
0: Ja.
3: Een prachtige dag. Vannacht nog weer een afkoeling naar 12, 13 graden.
0: Mm-hmm.
3: Dus als je nog een keer fris wil slapen of je huis wil luchten, moet je dat de komende nacht nog een keer doen. Want daarna, zoals morgen, is het alweer tropisch. Dus vannacht dus 12, 13 graden. Heerlijk. Koel eraf.
0: Ja, lekker.
3: Morgen ook weer een zon overgoten dag. 31, 31 graden in de Achterhoek, verwacht ik. En dan krijgen we maandag, dinsdag een klein dipje. Het blijft wel prachtig weer.
0: Ja.
3: Maar de temperatuur gaat gelukkig weer iets dalen.
0: Dat noemen we een dipje al, hè?
3: Ja, een dipje. Ja. Ik verwacht maandag. Dan gaat de wind wat draaien en dan wordt het wat frisser. Dan krijgen we wat frissere lucht vanuit het noorden. En verwacht ik zo 26, 27 graden. Maar waar spreken we over?
0: Ja, we hebben het over.
3: Dinsdag 24, 25 graden. Ja, en wat ik net al zei, vanuit Frankrijk. De TGV komt deze kant met die hitte. Dan wordt het woensdag alweer met een beetje geluk 30 graden.
0: Zuidenwind.
3: Zuidenwind. Mm-hmm. Er wordt heel veel hitte verwacht. Wederom in Frankrijk zelf, 40 graden. Maar zoals het er nu uitziet, de echte extreme hitte, daar blijven we net buiten, denk ik. Maar ja, 35 graden, dat is ook adem bloedheet.
0: Warm genoeg.
3: Ja, en als je dan mij vraagt van hoe gaat het dan verder?
0: Ja.
3: Ja, volgend weekend, ik weet niet of jij volgend weekend hier bent, maar dan is het ook weer gewoon 26, 27 graden zoals het er nu uitziet. Mm-hmm. Dus echt fantastische zomer qua zon en qua warmte. Ja. Maar qua neerslag, waardeloos.
0: Ja, bedroefd. Ja. Goed, we horen volgende week weer. En het blijft in ieder geval mooi weer. En volgende week zaterdag zien we elkaar weer.
3: Dan heb ik de korte broek gewoon.
0: Bedankt.
3: Oké. Okay.
0: Fijn weekend.
3: Yo.
1: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

Hey, dat was hier de nummer 1 van vandaag. Muziek van Justin Derwild in de Hollandse 3. En Cheerio. Daarvoor nog op nummer 2, zangeres Corrie Konings. De koningin van het levenslied. Wat een succes. En wat een hit heeft ze te pakken voor deze zomer. Er hangt iets in de lucht. Is dat amore? Corrie Konings dus. En die behoeft ook eigenlijk verder geen aankondiging. Wat zit ze lang in het vak al. En daarvoor op nummer 3. Het sympathieke duo uit Dallassen binnenkort hier in de studio met hun nieuwe single. En die heette Viltje. Een bierviltje dus. Een prachtige plaats. Hartentien. Splinternieuw nummer. En dat op nummer 3 dus in de Hollandse 3 vandaag op Radio Ideaal. Volgende week zaterdag tussen 10 en 12 in dit programma. Zo rond 10:30 wederom de nieuwe Hollandse 3. En Radio Ideaal draait ze natuurlijk bijna non-stop achter elkaar. Straks om 11 uur de Paloma's hier in de studio. En dat belooft ook gezellig te worden, zeker met hun nieuwe single. Moet er misschien nog olie bij? En die draaien we zeker van vinyl straks hier in de studio. En met hem praten over de succesvolle carrière.

0: kippenvelmuziek. Jan Smit uit Volendam, 30 jaar in het vak. Hij staat het hele weekend in Volendam, in zijn eigen geboortedorp met een concert. En dat live met diverse vrienden, onder andere Frans Bauer zag ik daar. En dit was dus Jan Smit in de live-uitvoering, live vanuit Volendam, Als de nacht verdwijnt. Zo, we gaan er even uit voor reclame en het nieuws van 11 uur. En zometeen zijn we snel terug met deel 2 van Hits bij de Koffie. Met daarin onder andere de Paloma's hier in de studio. Ze zijn er al. Daar wordt gezellig zometeen. En onder andere hun nieuwe single en de carrière en de drukte en noem maar op. We behandelen het allemaal zometeen na 11 uur. Hou hem hier op Radio Ideaal. Het station waar muziek in zit. Zijn de programma's die het hem doen. Elke zaterdag draaien we tussen 10 en 12 Hits bij de Koffie. En dat natuurlijk op de FM-band 99.5, DAB+, of www.radioideaal.nl. Graag tot zo!
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op

0: Carvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
5: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC 20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4... Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen, moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen, maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
10: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
11: Dat groeit maar door.
10: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
13: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
14: Hits bij de koffie.

0: dat waren ze, de Beatles. Afgelopen woensdag waren we in Winterswijk in de Steengroeven. We hadden een mooi optreden daar. De Stones en de Beatles. En dit was Get Back uit Vervlogen Tijden. Radio Ideaal, hits bij de koffie. Welkom terug bij deel 2. En ik had hem al beloofd, de Paloma's hier in de studio van Radio Ideaal. We praten met onder andere Richard, Joyce en Gwendo. Allemaal goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, voor jullie best wel vroeg, hè? Want gisteravond geen optreden gehad, maar toch meestal wel nachtwerk, denk ik, of niet, Gwendo?
1: Meestal wel nachtwerk, ja.
0: En hoe gaat het met de Paloma's?
1: Goed, ja.
0: Ongelooflijk druk, of niet?
1: Het loopt lekker door, ja. We hebben geen klagen, nee.
0: Nee, prachtig. En is dat nog te combineren? Want ik hoorde dat jullie allemaal nog gewoon eigen vast werk hebben naast de Paloma's.
1: Ja, voor mij is het wel te combineren. Ik werk gewoon overdag, dus dan treed ik toch niet op. Dat scheelt alweer.
2: Dat doen we niet zoveel.
1: En dat is het weekend. Het
0: scheelt dat je geen ploegendienst hebt of zo, hè? Ja, prachtig. Jullie hebben een nieuwe plaats gemaakt, want daarvoor komen jullie ook onder andere hier, hè. Moet er misschien nog olie bij? Richard, hoe is dat nummer ontstaan? Want het is wel echt wel uniek, want meestal gaat het over ik heb een hart zo groot als een klerenkast of Sweet Love. Maar dit is wel echt mooi.
3: Uniek. Ja, inderdaad. Ik lijkt wel een hele rare echo op de oren heb. Oh. Maar dat maakt niet uit.
0: Dat komt misschien
3: een echo-buk wel gewend.
0: Ja, precies.
3: Nee, maar hoe is dat ontstaan? Ja. Ja, volgens mij hebben we het nummer ooit een keer ergens gehoord, live.
2: Ja.
3: Was dat ook alweer?
2: In een piraatje in Noorden was dat.
3: Het is al een heel oud nummer. Mm-hmm. Maar het is vroeger al nooit echt een grote hit geweest, volgens mij.
1: Nee.
3: Maar we hoorden dat nummer en denken van, het is best wel... Best wel geinig.
0: Ja, zeker geinig.
3: En je kunt altijd wel het meest voor de hand liggende doen, maar ja, dat doen we dus niet.
0: Heel, heel mooi, heel mooi. En ook dat videoclipje erbij, die videoopnames, dat is fantastisch mooi.
3: Ja, wel hoort erbij. Je kunt wel weer in een café gaan staan of op een strand en staan zwaaien. Dat doet ook iedereen. Ja. Ik denk, we doen wat anders.
0: Ja, dat is ook zo.
3: Ja.
0: En hoe bent de reacties op de nieuwe plaat, Joyce?
2: Ja, overweldigend.
0: Ja?
2: Sowieso, iedereen vindt de clip mooi en zo, maar van het weekend hebben we alle singeltjes verstuurd. Nou, ik heb geen vingers meer over van het inpakken.
0: Ja, dat zal wel.
2: Meteen al honderden singeltjes op de bus gedaan, ja, dus dat lukt mooi.
0: Ja, prachtig. Op vinyl ook uitgebracht, hè? En dat komt ook misschien wel omdat ze dan ook veel bij de Piraat gedraaid worden en zo.
2: Ja, ik denk het zeker, ja.
0: Ja.
2: Want je ziet ook wel dat veel mensen die bestellen 1, 2, 3, 10 singeltjes, dus... Dat gaat denk ik wel naar de Piraatjes toe, ja.
0: Voor de hele vriendengroep en zo.
2: Ja, precies, ja. Voor de hele kid.
0: Ja, schitterend. Is dat nog mooi om te drummen? Ik draai heel vaak dit nummer Time is Tight. Booker T heb ik gewoon in de kast staan. Maar deze die draai ik meestal wel. Het is gewoon prachtig, hè, dat drummen.
2: Ja, alleen die doen we bijna nooit meer.
0: Nee?
2: Ja, die hebben jarenlang, is dat natuurlijk ons openingsnummer geweest.
0: Ja.
2: En daar hebben we nou juist die B-kant wat op vinyl staat. Ja. Dat is nou ons openingsnummer.
0: Ja, prachtig.
2: Af en toe een keer wat anders.
0: De Paloma Tattoo, officieel de Hawaii Tattoo natuurlijk. Hoe doen jullie de setlist dan samenstellen, zeg maar? Is dat naar aanleiding van hoe het publiek reageert en zo? Of denk je van, hé, dat is nog wel eens mooi om in te studeren?
2: Ja, het probleem bij ons is een beetje dat we weinig tijd hebben om erin te studeren. Dus we hebben vaak maken we een nieuwe lijst voor het nieuwe seizoen. En daar is dan een beetje de leidraad wel voor een aantal maanden. En als er wat nieuwe dingen bij komen, dan gooien we graag de boel een beetje om.
0: Mm-hmm.
2: En dat overleggen wij dan samen.
0: Ja.
2: Van, Gwendo en Mister wel goede ideeën van, gooi eens een keer het allerlaatste nummer naar voren toe. Dat soort dingen.
3: Ja, ben we eerder klaar.
2: Ik kan weer de bier drinken.
0: Dan kun je gelijk aan die... Ja, en vooral met deze temperaturen. Hè. Ik dacht al eventjes toevallig de laatste tijd zo gigantisch warm is. En dan in de feesttent start. Nou, dan zou ik wel even goed drinken erbij, hè?
2: Dat is mooi zeker. En gelukkig hebben wij geen synthetische pakjes.
3: Nee, en het voordeel is dat de jongens ook als het koud is goed drinken. Dus het algehele vochtlevel is wel op niveau.
0: Dat lukt wel. Ja. Ja. Oké, we gaan eerst even de nieuwe single draaien. Hij is op vinyl hier in de studio aanwezig. Moet er misschien nog olie bij? Ik had hem meteen naar de firma Berendsen gestuurd voor van de autogarage. Die vonden het helemaal geweldig. Het past natuurlijk perfect.
2: Ja, mooi.
3: Top.

0: Ah, heerlijk. Hij is al de promotieplaat geweest hier bij Radio Ideaal. Moet er misschien Mooi. Nog olie bij, gezongen door de Paloma's? En wat zijn ze populair, die Paloma's? Want ze doen het avond aan avond bijna. En dat live vaak in een feesttent of in een kroegje of noem maar op. Hoe doen jullie dat met de boekingen, Joyce? Wie regelt dat bij jullie?
1: Dat is Gwendo.
0: Gwendo?
2: Ja.
0: Ik neem aan dat jullie ook wel vaak Nemort verkopen? Of,
2: Ja, met enige regelmaat wel. Ja. Ja. Ja, vooral een beetje in het hoogseizoen. Dat loopt eigenlijk altijd vanaf mei tot en met augustus, september. Dan moeten we vaak neerverkopen. Ja. Mm-hmm.
0: Ja. Veel met kermissen en zo, dat soort...
2: Ja, alles. Ja. Er zijn ook zo ontiegelijk veel piratenfeesten. Ook allemaal in de kant van Drenthe en Overijssel. Ja, daar heb je echt elk weekend 3-4 van die grote feesten, van die piratenfeesten. Die aanvragen komen wel binnen.
0: Maar dat doet ook bijna geen enkele band zo, hè, als jullie dat doen. Veel piratenhits en ook nummers die echt veel op de radio gedraaid worden. Dus jullie spelen daar mooi op in.
2: Ja, in principe is dat hetgene wat we doen. Ja, die praatins maken. En wat je zegt, ja, er zijn geen bands die dat nog op zo'n manier doen. Met een orgeltje en een accordeon. Nee. En dan ook die nummers die eigenlijk alleen maar op die legale zender wordt.
0: Mm-hmm. Prachtig. En dan dat Hammond orgeltje erbij met René, wat jij al zegt. Van, is geweldig.
2: Onze top René, zeker. Ja. Ja.
0: Ik hoorde toevallig De Speelman. Daar zingt hij ook zo mooi van het Sneeuwbaltrio.
2: Ja.
0: Hij was ook op een piratenfeest volgens mij. Schitterend.
2: Ja.
0: Schitterend. Dat is mooi. Maar het is dus nog te combineren met jullie werk. Joyce, ben jij nog altijd in Nijmegen in het ziekenhuis?
1: Ja, ik werk nog op lab daar. Maar goed, wat Gwendo al zei, dat is door de week en in het weekend doen we dit.
0: Ja, precies. Ja. Dat is een beetje vergelijkbaar met hoe wij dat doen. Door de week werken en in het weekend programma's maken hier op Ideaal.
1: Ja, inderdaad.
0: En ook laboratorium achtergrond. Hey, dat is toevallig.
1: Hetzelfde, hè?
0: Allebei hetzelfde.
1: Ja,
0: mooi.
1: Ja.
0: Richard, jij doet basgitaar en zo, hè, en zang. Hoe bevalt dat altijd?
3: Ja, prima.
0: Ja, want je staat toch een beetje midden voor. Oh ja, dat is waar.
3: Wat zeg je?
2: Nee, het bevalt wel.
3: Ja, het bevalt
2: jullie. Jawel.
0: Morgen staat in de krant, de Paloma zoekt een nieuwe basgitarist.
3: Ja, succes. Zie je het maar zeer zo gek te krijgen.
0: Prachtig. We gaan nog even een nummer draaien van jullie van een paar jaar terug. Dat was van de Zwarte Cross, hè? Café de Schans.
2: Ja.
0: Hebben jullie ook dit jaar op de Zwarte Cross gespeeld weer?
2: Zeker wel, ja.
0: En hoe was dat?
2: Ja, dat is altijd fantastisch.
0: Altijd mooi zo gevallen, hè?
2: Ja, dat is altijd mooi. Afgelopen zaterdagavond in de megatent gestaan daar toen. Ja, dat is gewoon... Dan komen alle liefhebbers uit het hele land. Die komen daar gewoon samen. En dat is gewoon hartstikke mooi.
0: Ja, prachtig. Heel mooi. En jullie treden daar live op. En ook in het ene jaar in een kleinere tent. Het andere jaar in een grote feesttent. Dat lijkt me kicken.
2: Ja, is mooi om te doen. Ja. Ik moet zeggen, de laatste 3 jaar hebben we wel echt alleen in de megatent gestaan.
0: Ja, dat kan ik zeggen. Ja.
2: Maar voorheen stonden we ook wel inderdaad in Café de Schans. Mm-hmm. Toen later is die planning allemaal anders geworden en de indeling anders.
0: Mensen konden er niet in.
2: Nee, ook dat.
0: Te druk.
2: Maar het was gewoon echt fantastisch altijd. Gewoon mooi klein publiek en gewoon sfeer, topsfeertje.
0: Geweldig.

0: het is altijd feest waar de Paloma's zijn. Ook hier in de studio natuurlijk. Dit was Café de Schans, wel bekend van de Zwarte Cross destijds. Radio Ideaal, hits bij de koffie. Nog steeds de Paloma's hier in de studio. 3 bandleden. We zijn er trots op, want we zijn altijd... we draaien ze graag hier in de studio. En ook natuurlijk een nieuwe single van vinyl. Moet er misschien nog olie bij. Joyce, hoe gaat dat? Want zijn er nog wat vinylplaatjes? Zijn ze nog te bestellen?
1: Ja, zeker. Zijn nog te bestellen. We hebben even de balans opgemaakt van de week. We hebben de helft al verkocht, maar de andere helft dat is zeker nog te bestellen via de website palomas.nl.
0: Ja, prachtig. En beide kanten zijn mooi, hè? De voorkant moet er misschien nog olie bij en dan de Paloma tattoo op de B-kant. Hoe komen jullie bij dat nummer? Speelden jullie die al vaker live? Of?
1: Die hebben we al langer live gedaan, volgens mij.
2: Ja. Op een gegeven moment moet er natuurlijk, met een vinylsingeltje heb je altijd een B-kant. Mm-hmm. Ja, om die nou leg te laten is ook al zo wat.
0: Ja, is ook al zo raar.
2: En dan vroeger was het ook vaak, dan deed het nummer dan instrumentaal erop. Maar dat vond ik, is ook zo flauw. Dus hebben we maar gewoon een instrumentaaltje opgenomen.
0: Ja, heel mooi.
2: En vaak een instrumentaaltje werd door de piraatjes ook wel gewaardeerd.
0: Ja, zeker.
2: Als zo'n filletje was er lekker even kunnen zeggen wie er allemaal gebeld heeft. En zo. Ja. Dus dat vandaar. Ja,
0: even de namen nu.
2: Hawaii Tattoo van Boomerang. Eigenlijk is het ook wel weer van een ander versie.
0: Waikiki's of zo.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Joris 60.
2: Gewoon een lekker nummertje.
0: Ja.
2: Ja.
0: Waikiki's belden nou, ze vonden die van jullie mooier, die versie.
2: Ja. Waikiki's aan.
0: Die kikken we ook aan. Ja. Geweldig. Wat zijn de toekomstplannen? 12,5 jaar de Paloma's al en jullie hebben daar ook al bij stilgestaan. Komt er bijvoorbeeld nog een LP-uur of zo met de grootste hits erop?
3: Ja, dat is goed dat je dat zegt. We zijn er wel mee bezig.
0: Ja?
3: Ja, ja. Het is officieel nog niet definitief, maar we zijn inderdaad bezig om, om een LPO te brengen.
0: Maar nog niet over hebben verder.
3: Nee, nog niet helemaal. Maar.
2: Het is, met de grootste hits, dus we kriegen hem nooit vol.
3: Nee. Dus waarschijnlijk wordt het een singeltje.
0: Wordt een single, ja.
1: Toch een lege kant.
3: Nee, we kunnen dat wel zeggen. Die ideeën zijn wel om... We hebben een live album toen uitgebracht. Om die op LPO te brengen. En ook nog eens een keer alle singeltjes daarbij toe te voegen. Dus ook Café de Schans en dat soort dingen.
0: Ja. Is toch
3: veel
0: vraag
3: naar. Naar gevraagd. Ja, ook om Café de Schans op vinyl te hebben. Dus daar gaan we, zijn we mee bezig. Dus,
0: heel mooi. Toch nog een nieuwtje weer vandaag.
3: Ja, dat is
2: je hebt prima. Primeur,
3: dan moeten we wel.
0: Dan moet je wel met de billen bloot natuurlijk.
3: Ik ga even mijn China bellen voor de levering.
0: Prachtig. De toekomstplannen dus, dit jaar misschien nog een LP en de grootste successen erop. En ook die, zeg maar die CD hebben we dus ook op LP uitgebracht, begrijp ik.
3: Ja. Ja.
0: Magistraal.
3: Magistraal.
0: Ja.
3: Dat wordt alleen een andere titel. Ja. Het is nou digitaal magistraal, dus dan moeten we nog even iets...
2: Bedenk eens wat
0: meer. Ja, zo even, ik zal er met komen nog. Ik heb het wel even deur.
3: Oh, dat is goed.
0: Moeten we even over nadenken, hè?
3: Ja.
0: Mooi. Even iets over de optredens en dan draaien we zo meteen nog 1 plaat en dan sluiten we het ook af. Is dat allemaal hier in de omgeving, zeg maar? Of bedoel aan de oostkant van Nederland? Of breken jullie in het westen ook al door? Want in principe zijn er ook veel minder piraten in het westen, hè?
1: Ja, volgens mij is daar niet zoveel.
2: Nee. Maar goed ook, dan hoeven we het ook niet hen.
0: Nee, precies.
2: Want daar word je echt helemaal niet goed van. Nee, het is meestal aan de... Brabant ontwikkelt zich nu ook, eerlijk gezegd. Daar komen we ook steeds meer. Maar het is echt helemaal aan de kant van Duitsland, zeg maar. Dus daar Gelderland, Overijssel, Drenthe,
3: Groningen
2: en Friesland.
3: Denemarken.
2: Wordt gemuidelijk...
0: Noorwegen.
2: Azerbeidzjan. Nee, maar wat gemuidelijke volk allemaal een beetje woont, zeg maar, dat is Pallenweg.
0: Ja, prachtig. Ja. Ja, dat is ook de bedoeling en dat is ook genoeg.
2: Ja, precies.
0: Dan is het ook nog te doen. En jullie toe wilt naar het optreden toe qua afstand.
2: Nee, en wie er komen we niet? We de A12 afreden en bij Veenendaal begint de bus te stotteren. Ja. Dan moeten we terug.
0: Precies. Daar moet de olie bij.
2: Ja, daar moet de olie bij.
0: Mooi. Jongens, super bedankt voor de komst naar de studio. Ik denk binnenkort maar weer eens even uitnodigen. En vooral als er weer nieuw werk is of nieuwtjes bund of zo. Graag.
3: Zeker.
0: Altijd graag gezien de gasten hier in de studio. De Paloma's. En natuurlijk heel veel succes met de optredens.
3: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, bedankt dat jullie er konden komen zo vroeg. Want dat is toch wel even bijzonder voor jullie.
3: Altijd gezellig hier.
0: Dankjewel.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Op 4 augustus is in Aalten de tekstmachine geopend. Een kunstinstallatie van kunstenaar Caro Kolwitz, waarin bezoekers met één druk op de knop een verhaal kunnen beluisteren. Aan de installatie zitten 23 knoppen, elk gekoppeld aan een korte tekst, geschreven en voorgedragen door een inwoner uit gemeente Aalten of Bocholt. De tekstmachine hing eerder in Bocholt en is nu tot en met september te zien en te beluisteren aan een lantaarnpaal voor het Nationaal Onderduikmuseum aan de markt in Aalten. Tijdens de opening gaf wethouder Wikkerink aan dat kunst en cultuur in de gemeente Aalten helpt om inwoners te verbinden, ook over de grens heen. Het kunstproject komt voort uit de samenwerking tussen gemeente Aalten en stad Bocholt op het gebied van cultuur en toerisme. Bronkhorst is een van de nieuwkomers op de lijst van het ministerie van Justitie en Veiligheid van gemeenten die niet aan de eisen van de spreidingswet voldoen. Dit werd dinsdag bekendgemaakt. De gemeente moet volgens de wet 160 asielzoekers opvangen, maar heeft ondanks concrete plannen dit aantal nog niet bereikt. De lijst is gebaseerd op huidige cijfers en niet op plannen die gemeenten gemaakt hebben. Want in de plattelandsgemeenten zijn er wel degelijk concrete plannen. Zo komt er een opvanglocatie in Hengelo in de buurt van het gemeentehuis en ook in Vorden moet een AZC komen. Het COA heeft de gemeente laten weten dit jaar de bouw en oplevering van beide locaties niet te kunnen realiseren. Een auto van de Koninklijke Marechaussee is vrijdagmiddag betrokken geraakt bij een ongeval in Beek. Rond 12:30 kwam de melding van de aanrijding binnen. De Koninklijke Marechaussee kwam vanaf de snelweg en wilde de Oud-Arnhemse weg oprijden. Daarbij kwam het voertuig van de Marechaussee in botsing met een auto die over de doorgaande weg reed. Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet bekend. Er raakte één persoon licht gewond. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

een prachtig nummer. Mark Birger en ik heb een herz aan een ander gegeven. Radio Ideaal presenteert Hits bij de Koffie. We zijn er nog tot aan 12 uur en natuurlijk bijna non-stop achter elkaar. Met dank aan de Paloma's voor de komst hier naar de studio. Wat was het gezellig weer. Zoals altijd, we maken ze prachtige nummers. Zometeen John Denver onder andere en normaal, maar eerst deze van Sommieux.

ze klinken extra mooi met dit prachtige weer. Dit was Belinda Kinna, de nieuwe single Het is mijn leven. En dat hier op Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij je, elke zaterdag met hits bij de koffie. En daarvoor draaiden we nog normaal. En dit is Mr. John Denver.

0: prachtig. Vrienden van de show, de Heino's waren dit en Achterminuus. En dit was hem weer, Hits bij de Koffie voor deze zaterdag muziekdag. Daarvoor die hele mooie klassieken nog van John Denver trouwens. En Leaving on a Jet Plane. Zometeen Martin Bloemendaal, vriend en collega, na 12 uur. Met zijn middag potpourri. Lekkere lunchkoffertje weer bij zich. Lisette heeft er weer wat lekkers op gedaan. Even kijken. Oh, een huzarensalade. Lekker. Hits bij de Koffie is er weer volgende week zaterdag tussen 10 en 12 uur. En zometeen dus veel plezier met middag potpourri. Gevolgd door Rob de Brouwer, de muzikale brouwerij. Met daarin veel muziek uit de jaren 70 en 80. Bert Semmeling daarna met de muziekcocktail. Veel Duitstalig werk, heel veel leuke muziek. En vanaf 6 uur natuurlijk ideaal focus. Geniet van een mooie weer dit weekend en de komende week. En ik ben er trouwens morgenavond weer tussen 8 en 10. En dan heb ik de eer om Sterk Zondagswerk te mogen presenteren. Inclusief het spelletje Raad waar die staat. Dus graag tot dan. Dag.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Show.
2: Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen is de vertraging 20 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens een kwartier. A12 Duitse grens richting Utrecht voor Arnhem-Noord 10 minuten oponthoud. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk een kwartier. Dat is de nasleep van een ongeluk. De N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo is de extra reistijd een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: een topspeler van uw automaak? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

grote hit uit 1982 hoorde je. Men at Work hoorde je. En met The Down Under, een gigantisch grote hit, was het destijds voor deze heren. Heerlijke muziek uit jouw Australië. En dat is een hele goede middag. En vaart welkom terug bij een nieuwe aflevering Middag Poppy. Deze zaterdagmiddag. 8 augustus 2026. Hugo Heideman, bedankt voor 2 lange hits bij de koffie. Het was een geweldige uitzending. Heerlijke muziek en een lekker interview met de dame en heren van de Paloma's. En tot aan 2 uur, dit is Middag Poppy. Met lekker gevarieerde muziek. Gewoon blijven luisteren op frequenties van Radio Ideaal. Soms in muziek van Drukwerk. La Bouche komt voorbij in de Cayman. Blijf gewoon luisteren aan de radio.

Wat een volume. Muziek van Laboucheria en Be My Lover. En ja, zometeen, omstreeks half één, dan hebben we natuurlijk nog de woonplaats. Ja, dan moet weg. Zometeen muziek van Heino en deze week gaat hij naar Ruurlo toe. Het is muziek van Nick Heyman.

heerlijke nostalgie op je radio. Muziek van de New Forward en Ursula. En voor meer van dit soort muziek, morgen vroeg tussen 9 en 11 hier op Radio Ideaal. Het programma Gouden Groeven. Daar ben ik er ook weer. Dus morgen tussen 9 en 11. Heerlijke verzaambare muziek. Even dat terzijde. Dit is het bekende melodietje voor wat betreft de bumplaat voor deze zaterdagmiddag. Deze week dus naar Ruurlo toe. En ik kreeg een mailtje van Jan-Willem Vergeer uit Ruurlo. En Jan-Willem, die wou graag een nummer horen van Heino en Kom in mijn wigwam. Jan-Willem Vergeer uit Ruurlo. Ik heb hem hier klaarstaan voor jou. Ga ervan genieten. Bedankt voor het insturen van je burnplaats. En hier is voor jou muziek van Heino.

0: jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Op vrijdag 2 oktober start bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers de cursus Genealogie voor Gevorderden. De cursus is bedoeld voor genealogen met onderzoekservaring die hun kennis willen opfrissen of verdiepen en meer bijzondere archiefbronnen willen leren gebruiken. In 4 middagen leren deelnemers hoe zij hun familieonderzoek kunnen verdiepen met archiefbronnen die in een basiscursus vaak nog niet aan bod komen. De cursus wordt georganiseerd door het ECAL in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging NGV, afdeling Achterhoek en Liemers. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding en meer informatie is te vinden op de website van ECAL. De zomer in Winterswijk krijgt dit jaar een bijzonder rauw en muzikaal randje. In de adembenemende ruige setting van de steengroeven komen de grootmachten van de popgeschiedenis samen in het meeslepende muziektheaterspektakel Bricks, Stones en Beatles. Met sterke vocalisten als Niels Geuzenbroek en Tim Akkerman, ondersteund door een compleet orkest, een koor en dansers, is het een ode van formaat. Maandagavond kregen de vele vrijwilligers van het theater alvast een exclusief voorproefje. Zij mochten als allereerste het stuk in volle glorie bewonderen tijdens de generale repetitie. De volledige reeks voorstellingen in augustus is inmiddels stijf uitverkocht. 2 auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de Europaweg in Doetinchem. De kopstaatbotsing zorgde voor veel verkeershinder in het centrum. Rond 2:30 ging het mis net na de brug. De bestuurder van de achterste auto merkte te laat op dat zijn voorganger stilstond voor een rood verkeerslicht. Een aanrijding was niet meer te voorkomen. Na controle van het toegesnelde ambulancepersoneel hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

heerlijk stukje reggae muziek. Heerlijke zomerse klank van wie weet en Leiden hoor je op het programma Met de Papri, gewoon dezelfde Radio Ideaal. De vorige nog streeknieuws met Jeanette Smits en daar weer voor draaien we de Beurplaats. Er was muziek van Heino en ging die naar Jan Willem Vergeer in Ruurlo.

zo waar als een koe. Deze heren zingen over een superboer. En dat zijn ze. Willem Papori, dat is hierna met zometeen nog muziek van Blue Ace. Lekker terug in de tijd, de jaren 70. We gaan eerst verder met muziek uit Volendam. Hier is Bezen.

Oh, heerlijk muziek van Blue Ways uit de jaren 70 en Smoke in Your Eyes. En, ja, het eerste gedeelte zit er alweer bijna op van dit programma Middag Potpourri. Maar niet getreurd. Na het plafond van 1 uur zijn we vlug weer terug voor het tweede bedrijf. En de laatste geef ik u mee in dit uur. Steeds van Rob de Nijs en een beetje meer. Tot zometeen.

0: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staan de langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Stroe een kwartier oponthoud. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. 10 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoord. 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk. Een kwartier. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Door mooi wezen, door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte bal iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
6: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
8: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
12: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
13: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
14: Schat, de oprit is echt bult en gat.
15: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
14: Veldhuizen wie?
15: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
14: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

80. Muziek van Carly Simon. God heet voor deze dame de Seis. En je hoorde Why op Radio Ideaal. En van harte welkom terug bij het tweede en tevens laatste gedeelte alweer van het programma Middagpopperie. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Met je lekker gevarieerde muziek. We hebben omstreeks half 2 het rustpuntje nog met muziek van Eric Clapton. Wonderful Tonight. Als rustpuntje voor deze zaterdagmiddag. Zover is het nog niet. Eerst zometeen nog muziek van Belinda Kenne, haar nieuwe single. We hebben nog muziek van Vox. Blijf gewoon luisteren aan de radio. Verder met muziek van de Golden Earring. En hier is The Weekend Love.

Wat heet voor Wax en je hoorde Building a Bridge to Your Heart. En je kent ze ook van het nummer Right Between the Eyes, ook zo'n grote hit uit 1986. Zometeen hebben we natuurlijk nog het rustpuntje en ditmaal muziek geworden van Eric Clapton en Wonderful Tonight gaan we draaien als rustpuntje voor deze zaterdagmiddag. Zover is het nog niet. Eerst zometeen nog muziek van Senna en Kleine Vogel. En dit is Debbie, Souvenirs del Sol.

prachtig gezongen, deze muziek van Eric Clapton. Hij was vandaag verantwoordelijk voor het rustpuntje. En u hoort muziek Wonderful Tonight op Radio Ideaal.

Kind aan huis, ik was niet altijd blij. Al was dit ook een stukje thuis, het was niet warm voor mij.

Middag Potpourri. Het zit erop voor deze zaterdag. Deze 8 augustus 2026. Ik wil allen natuurlijk bedanken voor het luisteren. Zometeen Rob de Brouwer. Hij zit er weer helemaal klaar voor met zijn muzikale brouwerij. Daarna nog de muziekcocktail met Bert Semmeling. En nog veel meer mooie programma's het hele weekend door. We hebben nieuws en informatie. Heel veel muziek voor u. Morgen vroeg ben ik weer in het programma Gouden Groeven. Tussen 9 en 11. Graag tot dan. Ik wens je een fijn weekend toe. En anders tot volgende.

Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboer Legardsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gardersen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgardersen.nl.
3: De Kovic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
5: Verheij uit Toldijk laten komen.
4: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
5: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
4: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
5: Mooi, zij ook.
6: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.

0: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Gas. Water. Licht.
5: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

Ja, weer een hele goede middag. Welkom weer bij een nieuwe editie van de Muzikale Brouwerij. Vandaag op deze fijne zaterdag, alweer 8 augustus. En we bedanken collega Martin Bloemendaal natuurlijk voor zijn afgelopen 2 uur met Middag Potpourri. Alles, maar dan ook alles is bij Martin altijd op een presenteerblaadje. Ik weet niet of je dat blaadje ooit gezien hebt van Martin, maar dat is geen gewoon dienblad hoor. Anders past dat die 2 uur muziek er niet op natuurlijk. Nee, dat kan niet. Ja, fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert. Wij hebben weer de beste 70's en 80's die voorbij gaan komen. Maar je hoorde No Tango Dinero van Rigera en het is een zomersplaatje. Want wat gaan we doen? Luister goed, het is zover. We hebben de zomerse muzikale brouwerij vandaag. Ja! Ja. De tweede. De eerste was, ik dacht rond 20 juni. Ik dacht, ja, het hoeft helemaal geen 34 graden te zijn. Nee. Met 12 graden kun je wel doen, toch? Ja. Hey, koffiejuffrouw Ria komt binnen. Hij is alweer weg. Dat is snel. Nee, we doen de zomerse muzikale brouwerij. We hebben 2 uur lang dus echt zomerse platen uit de jaren 70 en 80. Welkom dus allemaal.

0: ach, ach, ach.
1: And we'll sing our home, sing a la, la, la.
0: Ja, het is echt, ja, het is heel gezellig geworden denk ik hier met die zomerse klanken. Dat doet weer iets, hè. Ja. En we hebben dit keer zelfs ijskoffie in de studio. Nou, dat is de koffie voor Aurea weer fantastisch geregeld. Kan niet anders zeggen. Jorde de Cats uit de jaren 70 met Be My Day. En daarvan Michel Delpech, ook zo'n zomerse plaat. Pour en fleur uit de jaren 70. Eveneens. Je weet het, verzoekplaten, dat kan altijd. Volgende week weer een normale muzikale brouwerij. En mail het dan even naar brouwerij@radioideaal.nl. Dus zit je nu te luisteren en denk je van nou, ik wil wel iets uit de jaren 70 of 80 horen. Laat het ons weten op de mail brouwerij@radioideaal.nl. Heerlijk weer de zomerse muzikale brouwerij. Ach, ach, ja. We hebben de zomerse platen echt helemaal weer voor je uitgezocht. Maar goed. Koffiejuffrouw Rie, die zie ik alweer verschijnen. Jawel. Ah. Ah, nog even dan, vooruit. We doen er nog even mee, kom maar.

Eerst een slokje op van de ijskoffie. Zelf gemaakt. Lekker hoor. Drie non-stop in de zomerse muzikale brouwerij vandaag. De formatie Laid Back en de Sunshine Wagon. En daarvoor uit de jaren 70. Boney met Sunny. En we hadden die grote zomerrit uit de jaren 80 van Wynn Paris. En dat heette dan weer Dolce Vita. Ja, we gaan om het toch aan de zomerse muzikale brouwerij dat we nu hebben. Gaan we toch een zomers berichtje doen. Want we gaan naar een badplaats in België. Jawel, maar dat is niet zo leuk. Want een Nederlandse toerist die heeft zich afgelopen zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap midden in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. Dat meldt persbureau Belga. De 74-jarige man die zou genavigeerd hebben met zijn Waze-app. Het zegt me niks, Waze-app. Jawel? Gaan we dadelijk eens even kijken. Nou, de politie die was zelf ook verrast door de gebeurtenis. De bestuurder die was niet onder invloed. Hij was gewoon verstrooid, dat zegt de commissaris van de lokale politie. De wagen van de Nederlander die kwam uiteindelijk vast te zitten op de trappen. En daardoor vielen er geen gewonden. Ja, de auto die werd weggetakeld, waarna de bestuurder verder kon rijden. De iconische trap in de Kerkstraat die liep slechts minimale schade op. Ja, het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap. Die zouden in september klaar moeten zijn. De kosten hiervan bedroegen €660.000. Ja, dat zal nu een klein beetje meer worden natuurlijk door die minimale schade. Ach, wat zou het toch leuk zijn om een eigen eiland te hebben. Ja, gewoon een eigen eiland stichten. Oh, lekker in de hangmat met cocktails. Het briesje van de zeewind. Ach. Nou goed, daar zingt hij eigenlijk wel een beetje over deze Casey en zijn Sunshine Band. Come to my island. Ach, heerlijk. Kom op maar. Hierna gaan we terug naar een zomerrit uit de jaren 80. Fijn dat je bij bent, fijn dat je luistert hier op Ideaal. Dit is de zomerse muzikale brouwerij. Tot 4 uur vanmiddag.

Ja, uit de film Cocktail kan ik me nog herinneren met Tom Cruise. Was een hele leuke film destijds. Dit kwam daarin voor. Kokomo van de Beach Boys. En we hadden Casey en zijn zonneschijn band. En Come to My Island. Lijkt me heel gezellig. En dit kwam dan weer uit de jaren 70. Ja, komt een man bij de fitness binnen. En deze die vraagt aan de instructeur met welk apparaat hij de meeste indruk kan maken bij de dames. De instructeur die zegt als je naar buiten gaat, dan vind je om de hoek een pinautomaat. Ja, die is inderdaad wel leuk gevonden. Maar weten jullie dat er in bier vrouwelijke hormonen zitten? Weten jullie dat? Dat is echt zo, ja. In bier, daar zitten vrouwelijke hormonen. Want als je 10 glazen bier op hebt, begin je allerlei onzin uit te kramen. En je gaat overal je mee bemoeien. En je kunt dan ook geen auto meer rijden.

Ja, uit de begin jaren 70, zomerse klanken van de Doobies. En Listen to the Music. We hadden nog Madonna met ook een zomerhit uit de jaren 80. La Isla Bonita. Dit is de zomerse muzikale brouwerij. Vandaag op deze 8 augustus. Hier bij Radio Ideaal. En wat hebben we nog iets te melden? Nou ja, we hebben nog wel iets te melden. Ja, je verzint dit bericht niet. Nee, dat ga je niet verzinnen, want Italiaanse vuilnisophalers die hebben geholpen bij het zoeken naar een loterijticket dat 1 miljoen euro waard is. Dat was door een vergissing bij het afval beland. Na een uitgebreide zoektocht werd het winnend lot toch nog teruggevonden. Oh. Ja, de winnares die liet het lot controleren bij een lokale winkel, maar kreeg daar de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Dat kwam achteraf doordat de prijs te groot was. Maar dat wist op dat moment, dat wist ze niet. Een familielid die wees haar op de winnende nummers, waarna de vrouw meteen terugrende naar de winkel. Nou, daar bleek het lot gewoon weggegooid te zijn en het vuilnis was al opgehaald. De vrouw die schakelde onmiddellijk vervolgens de hulp van de regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het afval doorzocht. Ja, na meer dan een dag werd het winnend lot heel teruggevonden. Toen de vrouw dat hoorde, huilde ze van emotie. Dat zegt de directeur van het afvalverwerkingsbedrijf tegen persbureau AFP. De winnares die heeft beloofd alle kosten te zullen dekken. Kijk, dat is ook weer aardig natuurlijk.

0: Ik hoor vanwege de temperaturen hoef je daar volgende week niet heen te gaan. Er komt weer een hittegolf aan, heb ik me laten vertellen.
1: Ja.
0: Tjonge, jonge, jonge. Het is nog niet voorbij. Lekker naar Rio, I go to Rio met Peter Allen. En wij gaan op naar het nieuws en reclame natuurlijk van 3 uur. En daarna nog een uurtje de Zomerse Muzikale Brouwerij. Hier op Radio Ideaal. Nu naar de jaren 70. El Mattino en Volare. Doe maar mee. Ja.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit.

0: Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Wow.

Wat zeg je, Koffie? Wat zeg je? Hè? Ja, natuurlijk. Koffie Fraria die vraagt of ik nog in ben voor een tweede ijskoffie. Nou, dat kan er wel in. Lekker met het weer. Uit de eind jaren 70, zomerse geluiden van La Bionda. Eén voor jou en één voor mij. The one for you, one for me. Welkom nog een uur, de zomerse muzikale brouwerij. Vandaag op deze 8 augustus hier bij Radio Ideaal. En ook jouw break van de zaterdagmiddag. En trouwens heel goed, want tijdens dit liedje zei koffiejuffrouw Rier nog... Rob, ben je niets vergeten? De Vlaams-Belgische plaat. Nou goed, ja en nee... Het had gekunnen, want er zijn zomerse Vlaamse platen. Daarna winnaar, Zwoele Zomer, maar die hebben we vorige week al gehad. Je hebt bijvoorbeeld Joe Harris met Drink Rode Wijn. Maar die zijn allemaal al gepland, dus we slaan het een klein beetje over. Dus, maar je mag wel meezingen nu op deze jingle.

Ja, ik heb het al vaker gezegd. Dit is mijn ultieme zomerplaat als ik ergens op vakantie ben op een boot. Zo lekker langs de kust varen. Af en toe aanleggen. Het anker uitgooien. Lekker zwemmen vanaf de boot. En dan deze muziek. Ik vind het fantastisch. Ja. James Last en Biscaya met Davalos Lobos La Bamba. Ja, en het item dat is er deze keer even niet bij. Volgende week wel. Dat komt omdat we met de zomerse muzikale brouwerij zitten. Maar we hadden het in deel 1 een klein beetje goed gemaakt met de Makkers, de Zomerzon. Wel een Nederlandstalige. En ik heb dit uur toch weer één Nederlandstalige uitgezocht. En het is ook een hele leuke zomerse plaat. Maar daar kom ik ongetwijfeld snel op terug. Het zal zo toch wel eens tegen, nou, 3:45, 4:00, ja. Oh ja, en de Yara Beeks plaat, die ga ik toch doen. Ja, ik moet die steunen. Ik ga toch de nieuwe single van Yara Beeks straks ook nog even inknallen, ja. Maar maak niet uit. Je weet het, verzoekplaten, laat het ons weten. Heb jij een favoriete plaat voor jezelf uit de jaren 70 of 80? Herinneringen aan, mail het even. brouwerij@radioideaal.nl. Als je dat nu doet, begin volgende week, dan gaat dat volgende week in de uitzending komen. Dus iets uit de jaren 70 of 80 dat je zegt van nou, dat vind ik leuk. Ik wil het voor iemand aanvragen. Mail het naar brouwerij@radioideaal.nl. We gaan 3 non-stop doen. We gaan naar de jaren 80. Dadelijk een Duitse zomerse plaat. Ja, uit de jaren 70. Maar eerst deze. Romantiek op de radio. Met Glenn Medeiros. And nothing's gonna change my love for you. Oh. Als je binnen bent in de airco. De gordijnen mogen dicht. De rolluiken mogen dicht. Schuif gezellig door de kamer. Ha.

Natuurlijk mag je meedoen. Ja. Een joekel van een zomerhit. De formatie Baltimora. En je hoorde de Tarzan Boy. En daarvoor Duitsstalig van Costa Cordalis. En nimm das nächste Schiff nach Rodos. En we hadden nog Nothing's Gonna Change My Love You. Een joekel van een hit uit de jaren 80 van Glenn Medeiros. Ja, net over de Zwitserse-Duitse grens is een 52-jarige Nederlander aangehouden in het Duitse Bietingen. Dat meldt de Duitse douane. Hij probeerde een dure Aston Martin sportauto het land binnen te brengen zonder die aan te geven bij de douane. De douane die zag de auto en trailer en hield de man kort na de grens tegen. De man die vertelde dat zijn klant de auto in Zwitserland had gekocht. Volgens hem zou de invoer later in Nederland worden geregeld. De Aston Martin V12 Wengis die is bekend van de James Bond film Die Another Day en is ongeveer €62.000 waard. Zo. Invoerrechten die moeten meestal meteen bij de grens worden betaald. Het is ook mogelijk om dat later te doen bij een douanekantoor in het land, maar dan moet het wel bij de grens worden gemeld. En er moet ook nog een borg worden betaald. Omdat de man dat niet had gedaan, startte de douane een zaak tegen hem vanwege belastingontduiking. De man die moest direct zo'n €19.200 aan invoerrechten aftikken via een bankoverschrijving. Daarna mocht hij verder rijden. Nou, dan is zo'n auto in één keer over de €80.000 waard. Zo, zo.

Ja, wat verlang ik dan toch weer naar Spanje. Als ik dit hoor, dan gaat mijn hartje toch weer een beetje sneller kloppen. Ja, nooit in Spanje geweest. En we gingen naar Andalusië. En het jaar erop gingen we weer naar Andalusië. Oh, twee fantastische vakanties in Spanje. En als ik dan dit hoor... Ja. We gingen terug naar de jaren 70 met Julio Iglesias en Un Canto a Galicia, zo heette dat. En we hadden daarna voor muziek van June Lodge, Prince Mohammed uit de jaren 80 en Someone Loves You Honey. Ja, klein Jantje die kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcreme op haar gezicht smeert. Waarom doe je dat, mami? Vraagt hij. Nou, om mezelf mooi te maken natuurlijk. Zegt moeder even en later begint ze de crème weer af te vegen. Met een doekje. Klein Jantje die kijkt bezorgd en zegt... Mama, het helpt niet, hè? Wacht. Ria, geef me mijn gitaar even aan. Dan gaan we nog even proberen. Geef mijn gitaar even aan. Kom maar, ja. Oh, ja, nou, dat moet toch even... Kunnen we niet... Wacht, ik ga even stemmen. Ik moet even wachten, want ik wil eigenlijk echt een zomers plaatje gaan spelen op de gitaar. Even wachten. Zijn we klaar? Ja? Ja, oké. Okay.

Ja, we gaan overal heen vandaag in de zomerse muzikale brouwerij. We hadden de Gypsy Kings, Spaanse muziek met Bambaleo. En we gingen zo weer naar Griekenland met deze zanger, Demis Roussos en My Friend the Wind. Ja, ik kreeg laatst allemaal mensen die zeiden van, Rob, ik heb jou gehoord op Joe FM. Rob, ik heb jou gehoord bij Radio Veronica. Dat klopt. En Radio 10 heb ik je wel eens gehoord. 538 heel lang geleden. Dat klopt. Af en toe ben ik daar om eens contact te leggen met de collega's. Gewoon even, ook dan buiten de uitzending. Je moet even wachten, want dat gaat dan om een bepaald plaatje. Maar dan ben je buiten de uitzending ben je dan in gesprek met de collega. En dan willen ze toch van alles van je weten. Waar zit je dan? Wat is radio ideaal? Waar zitten ze? Dat is echt leuk om zo wat contacten te leggen. En daarom ben ik af en toe bij die grote radiostations. En een tijdje terug was ik dus weer bij Radio Veronica op de radio in de middag. Bij Wout en Frank. En toen mocht ik deze plaat aankondigen. Want we gaan nu naar Nederland. Een Nederlandstalige splitsing, Wind en Zeilen. Die mocht ik toen aankondigen.

Ja, vorige week in de middag bij Wout en Frank bij Radio Veronica kondigde ik deze plaat aan omdat ik dit een van de beste Nederlandstalige zomerhits vind. Ja, Splitsing en de Wind en Zeilen. Ja, op welk Spaans eiland eten ze altijd pizza? Nou, dat is Ibiza. En waarom vliegen vogels in het najaar naar het zuiden? Omdat lopen gewoon te ver is. En waarom bouwde Einstein geen muur? Hij had maar Einstein. Ja, die vind ik wel. Einstein. Oh, oh, oh. Ah, waarom moet het nu nog op het einde? Goed, dit was die een speciale editie. Vandaag was het even de Zomerse Muzikale Brouwerij. Op deze 8 augustus. Wij gaan zo dadelijk luisteren naar de muziekcocktail. Een cocktail, dat klinkt dan ook weer zomers, hè? Ja, alleen ik vind wel zo, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind een cocktail toch anders maken in Nederland als dat je op vakantie in het buitenland bent. In Portugal, Spanje. Vind je niet? Is toch lekkerder. Het lijkt misschien zo, maar ja. Maar goed, we moeten wel even de afscheidstune doen, want we moeten nog even meezingen, beste mensen. Zingt en doet u even mee. Jawel! Doet dat even, doe dat even, doe dat even. Ja.

0: dier, maar dier.
1: Ja goed, dan zitten we waarschijnlijk alweer op de 15 augustus. Zo dadelijk, heel veel plezier met mijn collega, de muziekcocktail. En ik denk dat Bert alweer om de hoek staat. We gaan eruit onder andere met deze van Chris Ria. Ook zomersgeluiden uit de jaren 80. On the beach. Daar kun je het beste gaan zijn de komende dagen. Echt waar. Het weer, temperatuur, niks mis mee. De muziekcocktail die neemt je mee tot aan 6 uur. Met hele fijne muziek. Blijf er gezellig bij. Fijn weekend allemaal. Tot volgende week.

0: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was

0: en NOS Journaal.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.

Hey, lekker terug in het ijs met deze van Don Omar en Lucienzo en Danza de Caduro. Nummer 1 in de top 40 in 2010, lekkere zomershits. Mensen, we hebben weer een heleboel lekkere zomerse muziek uitgezocht vandaag. En die hebben we allemaal gestopt in die fijne cocktailglaasjes die op de bar staan, zoals Rob dat zo mooi zegt. Rob, collega, ook weer bedankt voor de 2 uur gezelligheid. Was weer gezellig op de radio met jou. En zoals dat altijd is. Mensen, gezellig dat jullie erbij zijn. Hier rond de studio, 28 graden in Zelm, volop zon. Dus we hebben volop zomer. Maar ja, daar is de laatste weken niks nieuws. Dus we gaan gauw verder met lekkere muziek. We doen dat met deze van Armin van Buuren en Jos Kumbé en Sunny Days. En dat zijn het natuurlijk. Zometeen hebben we de weekendschijf en dat is niemand minder dan Journey Kaagman. MUZIEK

0: De zon zie zakken in de zee. Wat een hit voor deze man. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, zo is die getiteld. De hoogste positie was nummertje 2 in de top 40 en hij stond er 6 weken lang in. En heeft er een dikke zomerhit mee. Meer zomerhits trouwens, Armin van Buuren samen met Jos Kumbé en Sunny Days. Nummertje 2017 en het werd allemaal gezongen door Jos Kumbé. En die stond nummertje 4 in de top 40 en dat was ook een dikke zomerhit toen de tijd. Tijd voor het volgende.
1: De muziekcocktail Weekendschijf.
0: Daar is het tijd voor, zoals we straks al zeiden. De Weekendschijf van vandaag niemand minder dan Journey Kaagman. En deze dame die is onlangs overleden. Journey Kaagman was een Nederlandse zangeres, muzikant, bestuurder en televisiepersoonlijkheid. Vooral bekend van Earth and Fire en Idols. Ze scoorde grote hits als Memories en Weekend en werd later directeur van de stichting Konamus Buma Cultuur. En was jarenlang een invloedrijke stem in de Nederlandse muziekindustrie. Zoals gezegd net, ze overleden op 31 juli 2026 op 79-jarige leeftijd. Een verlies voor de muziekindustrie, denk ik. Volledige naam van haar was Christina Henriette Kaagman, geboren 9 juli 1947 in Den Haag. Ze ging naar de middelbare school aan het Huygens Lyceum in Voorburg, waar ze actief was in het schoolkoor en de schoolband de Rangers. Ze volgde later nog een secretaresseopleiding. En in september 1969 werd ze gevraagd als zangeres bij Earth and Fire. Een Haagse popgroep, die zich ontwikkelde van progressieve rock naar pop. En grote hits zoals Memories in 1972 uitbracht, was nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Daarna volgde nog Weekends in 1979 een internationale doorbraak voor deze band. En ze was iconisch door haar strakke blauwe pak in toppop. En ze werd ook wel gekscherend de Wibbelkons genoemd. Haar krachtige, heldere stem en glamrockachtige outfits maakten haar tot een stijl- en zangicoon van de jaren 70. Ook bracht ze solo nog nummers uit en later keerde ze nog terug met een comeback van Earth and Fire. En dat was na het uiteenvallen van de band in 1983 ging ze solo, bracht ze 2 soloalbums uit. Made on Earth uit 1984 en Run in 1987. En de comeback van Earth and Fire, dat was een hele korte comeback van 1987 tot 1990. Hier is Journey Kaagman met onze weekendschijf van vandaag. Even een eerbetoon aan haar en het nummer wat niet zo bekend is, maar wel een mooi nummer. All Right, Here I Am.

Zo, die nummers worden steeds korter tegenwoordig. Het was wel een lekkere gouden outro's van de Beach Boys, Good Vibrations. Dan even lekker terug in de tijd naar het jaar 1966 volgens mij. Ja, dat is mijn geboortejaar. Ook leuk om te weten. Even kun je een rekensommetje maken. Weet je gelijk hoe oud ik ben. Even kijken, wat zat daar weer voor? Daarvoor zat Claudia Jung, Es war nur eine Nacht. En daarvoor zat muziek van niemand minder dan Jeremy Kaagmans. Is vandaag de weekendschijf en All Right, Here I Am. En dat is ondanks overleden. Terug naar het heden, samen met Harry Styles en zijn nieuwe single Dance No More.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Samen voor Berkelland draagt de Enschedese Erwin Versteeg voor als wethouder in de gemeente Berkelland. Versteeg wordt hiermee de opvolger van Ton Koenderink, die na 5 dagen stopte als wethouder. Versteeg is momenteel raadslid in Enschede namens Belang van Enschede. Versteeg heeft een opvallende politieke loopbaan achter de rug. Hij werd in 2018 gekozen als raadslid in Enschede namens de PVV, maar stapte al snel uit de fractie en ging verder als zelfstandig raadslid. Daarna richtte hij de lokale partij Verbindend Enschede op. Ook landelijk was hij politiek actief. Na de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar keerde hij terug in de Enschedese gemeenteraad. Hij is momenteel raadslid en fractievoorzitter van Belang van Enschede. Versteeg moet nog gescreend worden. Als deze positief uitvalt, wordt er bij de volgende raadsvergadering gestemd over zijn benoeming. Het voormalig mediamarktpand in Doetinchem krijgt een nieuwe invulling. In het pand komen sport, wonen en zorg onder één dak. Tevens komt er een nieuwe naam, Van Nispen Plaza. Sinds het vertrek van de elektronicazaak vorig jaar en de sportschool Basic Fit deze maand staat het pand aan de burgemeester Van Nispenstraat leeg. Op de begane grond komt nu een vestiging van fitnessketen Sport City. De eerste verdieping wordt volgens eigenaar NL Capital het centrum voor dienstverlening. De bovenste verdieping wordt ingevuld met 33 sociale woonstudio's voor onder andere starters. Naar verwachting gaat de sportschool en een deel van de zorg eind dit jaar al het pand in. Het andere deel van de zorg en de woningen laten nog even op zich wachten tot het tweede kwartaal van 2027. De Graafschap heeft donderdagmiddag de Duitse Jannes Wiekhoff gepresenteerd. De 26-jarige rechtsback komt transfervrij over van competitiegenoot Heracles Almelo. Wiekhoff is een moderne vleugelverdediger die uitstekend past bij de manier waarop wij willen spelen, aldus technisch manager Barry Powell. Wiekhoff speelde sinds het seizoen 2023-2024 voor Heracles. Daarvoor speelde hij bij het Duitse FC St. Pauli. Wiekhoff is de 7e zomeraanwinst voor de Doetinchemmers. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Radio
2: Ideaal. Dit is de muziekcocktail. Met een cocktail aan hits met Bert Semmelink.

lekker duistalig nummertje. Dat hoor je ook regelmatig. Mensen hier in het programma. De muziekcocktail op Radio Ideaal. Het lokale station voor de gemeente Bronckhorst. En natuurlijk niet te vergeten voor de gemeente Lochem. Oftewel voor de gehele Achterhoek. Gezellig dat je erbij bent. 12 minuutjes over, 4:30. En we draaiden dus muziek van Diana Leonhardt, Weken Dier. Daarvoor zat die grote hit van Bluff en Geike Arnaert en Zoutelanden. Het nummer werd uitgebracht in oktober 2017. En in 2018 verscheen die in de Mega Top 50 op nummer 1 en in de Top 40 eveneens op nummer 1. Een groot succes is voor deze Nederlandse band. Daarvoor zat het regio nieuws met Jeannette Smit. Dus we zijn weer volledig op de hoogte van het nieuws in de regio. En we draaien dat lekkere nummer van Harry Styles en Dance No More. Nou, eens even kijken, wat hebben we nog meer voor je in petto? Deze is wel toepasselijk, denk ik, voor die warme temperaturen van vandaag. Namelijk Sex on the Beach van T.

Helaas in maart 2025 overleden deze man, Rob de Nijs, Bange Harts. Grote hit voor hem, zijn enigste nummer 1 hit ooit die hij gemaakt heeft. Stond 5 weken lang in de Mega Top 50. Prachtig nummer, in 1996 stond hij dus op nummer 1 in de Mega Top 50. Daarvoor zat er Axwell en Ingrosso, Sun is Shining, nou dat doet hij zeker. En daarvoor Teaspoon, Sex on the Beach. Dit is de muziekcocktail, mensen. Tot aan het nieuws van 6 uur zijn we bij je met de lekkerste muziek. Op deze zaterdagmiddag, op deze zonnige zaterdagmiddag. Hier in de studio, rondom de studio, is het 28 graden en zonnig. En ja, we vinden het gezellig dat je erbij bent. We gaan toe naar de reclame en de nieuws van 5 uur. Na 5 uur zijn we bij je terug met een heleboel lekkere muziek. Ook weer zomerse muziek. Onder andere London Beach gaat voorbij komen. Marco de Hollander, Farruko, Stella, René Vroger en Welen en nog veel meer. Dat is zometeen na 5 uur.

0: Harmsevoegwerken.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Door Heijem Weer, werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem, hij heeft het. Werkplaatsdeal, ijzersterk in bevestigingswerk.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
6: Dat groeit maar door.
5: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
10: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
11: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
10: Veldhuizen wie?
11: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
10: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
11: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
10: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
12: Een slechte vacht.

Problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Nagels. Op 4, 5 en 6 september op de Langeberg in Zelhem. Door mooi wezen. Door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trail GP.

lekker nummertje deze van die Belgische zangeres Kate Ryan. En het nummer Voyage, Voyage. En daarmee werd het 11 minuutjes over 5 in het programma De Muziekcocktail met ondergetekende bedstemmeling tot 6 uur bij je mensen. Met de lekkerste muziek op de zaterdagmiddag. En we begonnen dit 2 uur met muziek van de London Beats. En You Bring On The Sun. Nou, die is er buiten. Het was hier ruim 28 graden buiten net, zag ik. Dus lekker warm. Tijd voor een feestje, mensen. We gaan het doen met deze man, Marco de Hollander. In die zomernacht. Gezellig even de beentjes van de vloer.

Lekker zomers nummertje deze van Farruko Peppas. Op deze zonnige zaterdag past dat prima natuurlijk. Shadow Towers. Gezellig dat je erbij bent, mensen, in dit programma De Muziekcocktail. Een cocktail aan hits die we hier weer klaar hebben staan natuurlijk in de cocktailglaasjes. Zoals collega Rob er altijd zo mooi zegt. En dat hebben we zeker. We draaien ook muziek van Nancy Sue en Brandy Blue in Highway Lady. Ook dat hoor je regelmatig hier voorbij komen, deze dame. Ook leuke muziek. Marco de Hollander in die zomernacht. Die draaide we nog zo'n lekkere smartlap. En die hoort ook thuis natuurlijk. Dus even kijken, wat hebben we klaarstaan voor je. Deze van Stella, Lefty en Boston. Ook een mooi nummer.

lekker nummertje deze van ABBA. Terug in de tijd naar het jaar 1978. Stond hoog in de hitlijst in grote hits. Nummertje 5 in de top 40. Nummertje 6 in de top 50. Summer Night City. Daarvoor zat Duitsstalige muziek. Ook dat is vaak te horen in het programma hier bij ondergetekende Bert Semmelink. En dat was Fanaro. Lekker uptempo Duits nummer. Bleiben oder gehen. Nou, wat mij betreft blijf lopen. Nog even hangen mensen. We hebben nog een hoop lekkere muziek voor je. René Vroeger en Welen draaiden we ook nog. En Hoe de Liefde Gaat. En daarvoor zat Stella Lefty en Boston. Dit is de muziekcocktail en het is tijd voor het volgende. We hebben, eens even kijken, als het goed is, een instrumentaal muzieknummertje voor je klaarstaan. Dan gaan we eens even naar de agenda tips. Er zijn er niet zoveel. Een beetje ja, vanwege de vakantie, wat toch wat minder te doen blijkbaar. De openluchtbioscoop, de Filmweide. De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in de wei in de oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag of zaterdagavond bij ondergaande zon of opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Vanavond is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, moet ik zeggen, die zich afspeelt in de jaren 80. En deze film is te zien in retro campingstijl van de film bij de Zelhem. Morgen zijn er de Grolse festivaldagen. Het centrum bruist van de gezelligheid. Struin langs de braderie, geniet van het straattheater en live muziek. En ontdek wat er op iedere hoek te beleven is. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Beklim de toren van de Calictus Basiliek. En geniet van een bijzonder uitzicht over de vestingstad. Onder het oude stadshuis wachten de authentieke 17e-eeuwse kerkers. Die tijdens de Grolse festivaldagen extra te bezichtigen zijn. Bekijk Groenlo eens vanaf het water tijdens een tocht over de Grolse Gracht. Een kano, een kajak of een fluisterboot is te boeken. Dat kan via Brouwersnos, oftewel via Welgelegen Groenlo of via Ervaar Groenlo. Elke editie heeft een eigen sfeer, een eigen programma en morgen dan kun je heerlijk struinen over de Vlooienmarkt. Activiteiten vinden plaats van 's middags 12 uur tot 5 uur in de middag.

voor deze agendaberichtjes. We gaan even naar de programmering van vandaag. Vanmorgen tussen 6 en 8 uur was het tijd voor ochtendgloren. Tussen 8 en 10, dit en dat, van alles wat met Bjorn, Jesper, Jeroen en Jeanette. Tussen 10 en 12, hits bij de koffie met Hugo Heideman of Johnny Reinsen. Tussen 12 en 2, tijd voor middagpoppie met Martin Bloemendaal. Tussen 2 en 4, de muzikale brouwerij met collega Rob de Brouwer. Tussen 4 en 6, ondergetekende Bert Semmelink met een muziekcocktail. Een cocktail aan hits op de zaterdagmiddag, lekkere muziek. Tussen 6 en 8 uur, ideaal focus met Gerry Evers, zometeen na 6 uur. Ik heb net al gezien, er zit boordevol lekkere muziek vanavond. Geen interviews en items, maar wel een heel mooi muziekprogramma. En dan hebben we nog vanavond voor de liefhebbers de zaterdagavondparty. Lekker de beentjes van de vloer. Vanaf 8 uur tot 12 uur. Even naar de zondagprogrammering. Tussen 6 en 9 is daar ochtendgloren. Tussen 9 en 11 de Gouden Groeven met Casper, Ronald, Hugo of Martin. Tussen 11 en 12 het dialectprogramma Lord Maris Heuren. Tussen 12 en 2 Veur in de middag. Groetjes, felicitaties en verzoekjes. Tussen 2 en 4 ideaal non-stop, lekkere non-stop muziek. Tussen 4 en 6 de swingende middag met Bettine Hermans. Ook een lekker gevarieerd muziekprogramma. Met leuke tips en informatie. Tussen 6 en 7 tijd voor Achterhoek Totaal, nieuws en informatie. Tussen 7 en 8 uur tussenuur met Casper Zaalmink. Ook lekkere muziek. En dan tussen 8 en 10 tijd voor Sterk Zondagswerk met René Regelink. En uiteraard weer het spelletje Raad waar die staat al sinds jaar en dag. Tot slot tussen 10 en 12 de ideaal jukebox. Lekkere muziek op de zondagavond. En lekkere muziek, dat hebben we voor je klaarstaan. Terug in de tijd doen we met deze man John Travolta samen met Olivia Newton-John. En you're the one that I want.

Ja, lekker instrumentaal nummertje deze van de Jenko is terug in het eind. En dat was de Lentepolka. Daarvoor zat niemand minder dan Wesley Klein. Niet zo bij mij. Die man die timmert ook al aan de weg sinds 2010. Werd bekend door het SBS 6 programma Popstars. En hij heeft ook flink aan de weg getimmerd samen met de toppers. Hij trad in de periode 2010 tot 2015 meermaals op in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. En toen nog de Amsterdam Arena. Tijdens concerten van de toppers. Dus zeker bekend bij de mensen. Even kijken, wat draaiden we nog meer? Daarvoor zat John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one, they're the ones. Zo'n lekkere gouden ouwe, ook dat hoor je hier in het programma. Zometeen na 6 uur, collega Gerry Evers met het programma Focus. En ik heb al wel gezien, ik heb even een stiekem in zijn playlistje gespiekt. Hij heeft ook weer een heleboel lekkere gouden ouwe muziek in staan. Dus zeker de moeite waard om zometeen na 6 uur te blijven luisteren. Wij gaan even verder met Duitsstalige muziek. We doen dat met de zangeres Inka en Sommertijd.

Een dame die altijd goed is voor lekkere muziek, deze Adele en Set Fire to Rain. Daarvoor zat de Duitsstalige muziek van de zangeres Inka en Sommertijd toepasselijk in deze zomer. Zo mensen, zitten we erop voor vandaag. Het programma De Muziekcocktail. Volgende week zaterdag tussen de 4 en 6 zijn we er weer. En we gaan er dan uiteraard ook weer een mooi programma van maken. Dat gaan we van de week eens even fijn samenstellen. Dus dat komt vast goed volgende week. Voor nu zeg ik een goed weekend. Geniet van het zonnetje. Niet vol in de zon zitten. En ga je wel de zon in. Zorg even dat je je goed insmeert. Voor nu veel plezier met collega Gerry Evers na 6 uur met het programma Focus. En wij gaan eruit met muziek van Bebe Rexha en Faithless en New Religion.

0: dag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
8: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel!

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
2: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio, Radio Ideaal.
3: Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.

Ja, er is weer nieuws, actualiteiten en muziek. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus op jouw radiostation Radio Ideaal. Bert Semmeling, dankjewel voor de afgelopen 2 uur. Gewoon fijne muziek natuurlijk op Ideaal. Best zal wel op de fiets naar huis zitten nu onderweg. Maar goed, misschien hoort hij straks nog even. Vanuit de studio in Zelhem, daar zijn wij. Je mag trouwens zo binnenlopen en de deur staat wijd open. Dus mocht je gewoon even binnenkomen kijken of iets te vertellen hebben, dan ben je van harte welkom. 2 uur lang de fijnste muziek, precies zoals je hem graag hoort. We hebben deze keer geen gasten, want dat komt eigenlijk een beetje, ja, komkommertijd. En er is niet zo heel veel, ja, er is wel veel te doen, maar meer buiten, hè, festivals en dat soort dingen. En ja, er komen er wel trouwens wel heel veel dingen weer aan, hoor. Maar dit is gewoon een Focus zonder studiogasten. Maar wat je wel mag verwachten is een heerlijke mix van pop, rock, singer, songwriter en alles wat de zaterdagavond net dat beetje extra sfeer geeft. Dat mag je verwachten. Je bent niet voor niks luisteraar natuurlijk, dus wat dat betreft, ja, gaan we gewoon heel erg lekker tegenaan. Blijf erbij, zet hem lekker aan. Dit is jouw weekend, dit is Focus. Ik begon net met een nummer van Tom Petty en The Heartbreakers. A Learning to Fly. Maar dit was niet een studioversie, maar een live versie. En het was toch wat rustiger. Ja, het is eigenlijk wel een beetje een nummer wat gewoon blijft zweven. Licht en vrij, precies goed voor in ieder geval een zaterdagavond, denk ik. We gaan verder met de fijnste muziek hier bij Focus op Radio Ideaal. MUZIEK

dit is ook wel lekker trouwens hoor. Lekker muziekje tussendoor. Ja, wat gaat er gebeuren? Wat gaan we verder doen? Ik ga zo een nummer draaien van Earth and Fire. Daar begin ik dan eigenlijk mee. Storm in Thunder, zo heet het nummer. We gaan naar Earth and Fire, zoals gezegd. Een band die voor altijd verbonden blijft met de stem van Johnny Kaagman. Afgelopen week moesten we helaas afscheid van haar nemen. En dat raakt natuurlijk, want Johnny was meer dan een zangeres. Ze was een icoon, een frontvrouw met een unieke uitstraling en een stem die generaties eigenlijk wel heeft geraakt. Van de grootste hits tot de diepere albumtracks, dat hebben ze allemaal gemaakt. Ze brachten altijd wel iets eigens, iets magisch met zich mee. Daarom draaien we vanavond een nummer dat haar kracht en sfeer prachtig laat horen. Ik heb het trouwens nog live gezien, een paar keer trouwens. Maar ook een keer hier in Zelm, in Zaal de Ploeg, in bij Pop Society Walhalla. Volgens mij was het ergens 1969 of begin 1970, ik weet niet meer precies meer. Maar wat we gaan draaien is Storm in Thunder. Meer dan 6 minuten. Gewoon ga er lekker voor zitten. Met aandacht en diep respect voor Johnny Kaagman. Van de band Earth and Fire. Storm in Thunder. Overigens, fijn dat je luistert naar Focus. MUZIEK

Johnny Kaufman met Earth and Fire, met het nummer Storm and Thunder. Helaas is Johnny afgelopen week eind juli overleden. Maar goed, dus met enig respect hebben we dit in ieder geval hier wat aandacht aan besteed. We gaan verder. Overigens, Focus, dat is eigenlijk een programma, niet alleen een muziekprogramma, maar ook een infotainmentprogramma, zoals we dat noemen. Vaak met studiogasten die wat te vertellen hebben. Daar doen we een interview mee. Of die een evenement wat ergens te doen is of zo. Dus dat is altijd wel aardig. Zo hadden we vorige week Arjan Berendsen nog te gast. Hij is van de Filmweide. En kwam daar wat vertellen dat in ieder geval dit weekend de Filmweide draait. En gisteravond was de film dan moet ik even denken, Mamma Mia, zo heet het, ja. Die film die draaide gisteravond. En wat een sfeer, zeg. Nou, echt geweldig. Hartstikke druk. En gewoon, een beetje nostalgisch. Een beetje, een lekker sfeertje. Warme zomeravond. Sfeervol ondergaande zon. Wat wil je eigenlijk nog meer, hè? Bij de whiskystokerij in Zelm. Daar is het terrein waar, zeg maar, de filmweide hun films tonen. En de weide, ja. Ik heb een berichtje op Radio en TV Ideaal gezet. En het terrein vulde zich al snel met een mix van nostalgische oldtimers, want dat was ook wel geweldig. Met glimmende cabrio's en vrolijke filmgangers, want dat was het natuurlijk wel. Combinatie van klassieke auto's, muziek, licht en het landelijke decor zorgde voor een unieke retro bioscoopsfeer. En dat mag je eigenlijk wel zeggen. En de organisatie die spreekt van een zeer geslaagde editie. En RTV Ideaal was aanwezig op de avond vast te leggen, op in ieder geval een fotoreportage te maken. En dat hebben we ook gedaan. Ik heb daar de foto's mogen maken. En dat geeft een kleurrijk beeld van de drukte, de gezelligheid en de bijzondere ambiance van Filmweide. Vanavond is het weer. Dan draait de film van Bruce Springsteen. Maar ik ben even de titel kwijt van die film. En volgens mij is het trouwens wel uitverkocht, hoor. Dus ik weet niet. Dat het niet meer, als je er nog naartoe wil, dan gaat dat in ieder geval nu niet meer lukken. We gaan weer lekker wat muziek draaien. Dit is Angus en Julia Stone met het nummer Chateau. En dat is dan wel een akoestische versie.

Angus en Julia Stone, Chateau, dat is het nummer met de titel. Ik had het net over de filmweide. Gisteravond was Mamma Mia, een vrolijke musicalcomedie over een bruid die op een Grieks eiland haar drie mogelijke vaders uitnodigt. Ha, dat is toch ook wat, hè? 8 augustus, en dat is vandaag, een Springsteen film. En de titel is daarvan Deliver Me From Nowhere. En dat is een inspirerend muziekdrama over Bruce Springsteen die een moeilijke periode omzet in zijn album Nebraska. Het is eigenlijk een biografiefilm en een muziekfilm natuurlijk. En ja, en weet je, het mooie is, ook gisteren met Mamma Mia, ik heb daar foto's mogen maken, maar ja, dat is gewoon hartstikke fijn. En ja, de muziek is er gewoon hartstikke goed in orde. Dus wat dat betreft is dat allemaal goed geregeld daar. En gewoon hartstikke leuk. Op een zomeravond. Ja, we gaan verder. Dit is Mumford & Sons met Guiding Light.

0: Guiding Light, Mumford, met een M is dat, Mumford & Sons. Als het goed is, zitten ze op de redactie klaar om in ieder geval even het regionieuws te doen.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Op vrijdag 2 oktober start bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers de cursus Genealogie voor Gevorderden. De cursus is bedoeld voor genealogen met onderzoekservaring die hun kennis willen opfrissen of verdiepen en meer bijzondere archiefbronnen willen leren gebruiken. In 4 middagen leren deelnemers hoe zij hun familieonderzoek kunnen verdiepen met archiefbronnen die in een basiscursus vaak nog niet aan bod komen. De cursus wordt georganiseerd door het ECAL in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging NGV, afdeling Achterhoek en Liemers. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding en meer informatie is te vinden op de website van ECAL. De zomer in Winterswijk krijgt dit jaar een bijzonder rauw en muzikaal randje. In de adembenemende ruige setting van de steengroeven komen de grootmachten van de popgeschiedenis samen in het meeslepende muziektheaterspektakel Bricks, Stones en Beatles. Met sterke vocalisten als Niels Geuzebroek en Tim Akkerman, ondersteund door een compleet orkest, een koor en dansers, is het een ode van formaat. Maandagavond kregen de vele vrijwilligers van het theater alvast een exclusief voorproefje. Zij mochten als allereerste het stuk in volle glorie bewonderen tijdens de generale repetitie. De volledige reeks voorstellingen in augustus is inmiddels stijf uitverkocht. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de Europaweg in Doetinchem. De kopstaatbotsing zorgde voor veel verkeershinder in het centrum. Rond 2:30 ging het mis net na de brug. De bestuurder van de achterste auto merkte te laat op dat zijn voorganger stilstond voor een rood verkeerslicht. Een aanrijding was niet meer te voorkomen. Na controle van het toegesnelde ambulancepersoneel hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: Vandaag hadden we een zeer zonnige dag. Er was wel wat sluierbewolking, maar daar had de zon weinig last van. En ja, die temperaturen die liepen weer wat hoger op dan de afgelopen dagen. Het werd 27 graden in de Achterhoek bij een wind die over het algemeen zwak tot matig was uit oostelijke richtingen. Vanavond en ook komende nacht hebben we ook nog wel wat hoge bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 14. En morgen dan hebben we een dag ook met flink wat zon. En de wind die komt uit een andere hoek. Die gaat uit het zuiden waaien. Windkracht 2 tot 3. Waarbij de temperatuur weer wat verder op zal lopen. En op veel plaatsen zal het morgen ook een tropische dag worden met 30 graden. Maandag dan hebben we wolkenvelden, zon en een graad of 27. Dinsdag ook zoiets, maar dan wordt het 25 graden. En vanaf woensdag gaat de wind weer uit zuidelijke richtingen waaien. En dan hebben we weer tropische temperaturen die zelfs nog weer oplopen naar 34 graden op de donderdag.
1: Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.

fijne muziek van de Common Linnets. We doen We Don't Make the Wind Blow. Ilse Lange natuurlijk. En, nou ja. Dat allemaal in Focus. Elke zaterdag van 6 tot 8. Spraakmaak de radio. Leuke gasten. Fijne gasten. Gezellige muziek. Leuke muziek. Fijnste muziek. Maar vanavond even geen gasten. Dus we zijn gewoon de fijne muziek aan het draaien. En af en toe een berichtje tussendoor. Want we hadden het zo straks even over de filmweide. Wat vanavond dan 8 augustus weer hier in Zelhem bij de whiskystokerij plaatsvindt. En dat is een. Maar het is uitverkocht volgens mij. Maar vanavond draait daar de film Deliver Me From Nowhere. Gisteravond was er een fijn sfeertje met de film Mamma Mia. En dat was ook wel leuk. En ook hartstikke druk. Niet helemaal uitverkocht, maar wel hartstikke druk. En cabrio's rijden daar. Of niet al, die komen daar aanrijden. Mensen zitten lekker gewoon in een cabriootje naar de film te kijken. Op een heel groot scherm met een geweldige geluidskwaliteit. Dus in die zin is het allemaal nog goed. 8 augustus, zoals gezegd, Deliver Me From Springsteen. Maar 14 augustus, en dat is volgende week vrijdag, is het ook in Toldiek. Maar dan draait daar de film Cruella. En dat is een kleurrijke misdaadcomedie over de jonge Estella die uitgroeit door het beruchte Cruella. Het is een beetje comedy en een beetje misdaad. En dat is in Toldiek, 14 augustus. En 15 augustus is daar de film van Walk the Line van Johnny Cash. En dat is een meeslepend muziekdrama over Johnny Cash. Zijn opkomst, zijn verslaving en zijn grote liefde. En dat is dan weer een muziekfilm met biografie. Nou ja, dat allemaal gezegd hebbende, het is zeker de moeite waard om daar eens naartoe te gaan. We gaan verder met muziek. Dit is Natalie Radcliffe met Ain't It Still Alright. MUZIEK

Fleetwood Mac met Dreams. Echt zo'n tijdloze plaat die altijd blijft zweven. Zacht en helder. Perfect voor zeg maar een programma's focus. We gaan door met fijne muziek. Overigens, ik was even in de agenda aan het kijken. Maar van 1 juni tot 29 augustus is in de Almense Kerk. Dat is een passie voor muziek en fotografie. Zoals gezegd in de Almense Kerk. Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot. Die zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. En dan hebben we het over Almen natuurlijk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling. Passend bij de tentoonstelling Kom Kijken Naar de Muziek. Kom Kijken Naar de Muziek. Kijk, dat is ook wel eens een keer weer anders. We gaan verder met Red Eyes, het nummer van The War on Drugs.

War on Drugs, Red Eyes. Dat was de titel die we net draaiden. We gaan zo naar het nieuws van 7 uur. Ja, zoals je gewend bent, altijd het landelijk nieuws. In ieder geval dat dan even laten horen. En misschien nog wat reclame. Ik weet eigenlijk niet zeker. Nou, ik geloof dat het wel meevalt. Nou, hoewel. Ik ga eens even kijken of er commercials zijn. Oh ja, ja nee, er zijn nog wel wat commercials te gaan. Dus daar zijn reclame. En natuurlijk, ja, zoals je weet, is dat heel belangrijk. We gaan even kijken over een paar minuten naar het landelijk nieuws. Tot die tijd draai ik een nummer. En dat is van, moet ik even kijken hoor, want ik had hem wel klaargezet. Robbie Longo. En dat is Wagon Wheel. We zien elkaar weer naar de klok van 7 uur.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl.
2: Kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dank maar weer.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy,

0: In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
5: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio, Radio Ideaal.
6: Focus, elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.

0: Hey, ik ben Sandra Vriezen en ik luister elke zaterdag van 6 tot 8 naar Focus op Radio Ideaal. Jij toch ook?
1: En zo is het maar net. Sandra die luistert elke zaterdag naar Focus op Radio Ideaal. Trouwens, welkom terug bij het tweede uur van Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8. Vaak met gasten, maar vanavond dan niet. Want het is een beetje komkommertijd. Moeilijk wat items en onderwerpen. Mensen die zijn nog op vakantie. Overigens zijn ze wel aan het voorbereiden met allerlei activiteiten. Want volgende week hebben we wel vertegenwoordigers van het Bekveldfeest te gast in de studio. En die komen praten over hun 40-jarig bestaan, als ik het goed zeg. Dus die hebben we zeker te gast. En we hebben nog wel gasten hoor. Maar daar laten we je zeker nog even weten van de week. Zoals gezegd, we begonnen net met Bruce Springsteen. Tougher Than the Rest. Overigens draait die film, die draait vanavond dus hier op de filmweide in de openluchtbioscoop. Dus daar zal dat nummer ook nog wel langskomen, denk ik, toch? We gaan naar wat actualiteit. En wat is dat dan? Nou, ik heb een nummer opgezocht van Dick van Altena. En die heeft een nummer geschreven als Rivieren niet meer stromen. Dat is een beetje in de akoestische sfeer, maar wel wat een nummer wat eigenlijk vandaag extra raakt. Dick van Altena met Als rivieren niet meer stromen, dat is een lied dat ineens heel actueel voelt. Nu de waterstanden in Nederland zo laag zijn en de rivieren echt te lijden hebben onder de droogte. Maar ook het bedrijfsleven, ze kunnen gewoon niet meer varen. Maar dit was wel een mooi passend liedje erbij. Dus een prachtig eerlijk liedje over kwetsbaarheid, verandering en de kracht van de natuur. Zoals gezegd, Dick van Altena met Als rivieren niet meer stromen.

geweldig nummer. Going to Run live in de akoestische versie van de Golden Earring. Ja, we zullen ze niet meer live zien. Misschien wel in een wat andere bezetting of zo. Overigens, ik heb laatst nog naar dat laatste concert van hun gekeken. Nou, wat een top, top, top. Is trouwens wel op NPO Plus of zoiets. Als je hem helemaal wilt kijken. De gratis versie, ja, is me ook al wat, hè. Dat kun je dan weer op NPO Start kijken of zo. Gewoon standaard, zonder abonnement. Maar wil je de uitgebreide kijken, dan ja, ben je toch verplicht om een abonnement te nemen. Dit zijn de Teskey Brothers, Pain and Misery. MUZIEK

Nou, dat was niet een al te beste kwaliteit van de opname. Live in Berlin. Berlijn, moet ik zeggen. Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Nou, misschien was het toen nog niet. Ik weet trouwens niet wat voor tijd dat was. Want het zal wel ergens. Nou ja. Want toch, hoe lang hebben ze bestaan? 19? Ik weet niet meer precies. Dus het waren in ieder geval oude opnames. Overigens is Radio en TV Ideaal. Die is mediapartner bij de Trial GP in zeg maar, september. Dat is 4, 5 en 6 september. En dat is hier in Zelhem op de Langeberg. Daar wordt echt een WK Trial Motorsport gehouden. En we hebben daar een spotje voor gemaakt. Samen met de Draadnagels. En de Draadnagels, dat is een bandje hier uit Zelhem. Een dialectband, een beetje boerenrock en dat soort dingen. Maar die hebben, daar heb ik samen zeg maar, deze jingle mee opgenomen. Is wel leuk om te horen. Luister maar.

0: Hey Draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoeks Lef en Wereldse Motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie

Eigenlijk wel een beetje een hypnotiserende track van Eefje Visser met Jo Gorraert. De titel is Zwarte Zon. Ja, een track die je even helemaal meeneemt. Licht en donker tegelijk eigenlijk. En dat ook allemaal fijne muziek in focus. Want daar luister je naar elke zaterdag van 6 tot 8. We gaan weer wat live draaien. En dat is althans een live versie van The Eagles. Take It Easy, dat is het nummer. Live in 2018 uitgevoerd in, dan moet ik even denken, welke was het ook alweer? Oh ja, Live from the Forum Inglewood, dus in 2018. Dit zijn de Eagles met Take It Easy.

0: Thank you, guys.
1: Focus. Muziek in de breedste zin.

Ik neem aan dat je nu zeg maar in Polonaise door de tuin om de barbecue of thuis gewoon lekker in Polonaise met elkaar. Dan kun je daar niet stil bij blijven zitten. Roonheze, zondag in het zuiden. Echt zo'n nummer dat altijd meteen weer sfeer brengt. Warm vertrouwd, precies zoals je hem wilt horen. Op een zaterdagavond in Focus natuurlijk. Want daar luister je naar elke zaterdagavond van 6 tot 8 gewoon. We gaan heel wat anders doen. Heel wat anders. Ga er rustig bij zitten. Benen op de stoel en dan een prachtig ingetogen plaat gaan we draaien van Ray LaMontagne, het nummer Jolene. Het is een beetje rauw, eerlijk en met de stem van echt Ray LaMontagne. Ray, volgens mij spreek je het uit. Een fijne overgang, dus even kalm aan.

Ja, het zit er alweer op. De tijd gaat zo vreselijk snel, moet ik eigenlijk zeggen. Ideaal Focus. Daar heb je naar geluisterd. 2 uur lang gewoon fijne muziek. Deze avond had ik wel geen gasten in verband met ja, de wat vakantieperiode, denk ik. Volgende week wel weer, dan ben ik ook weer terug. En hiermee zit deze Focus Editie weer op. 2 uur lang, zoals gezegd, de mooiste muziek, fijne sfeer en een fijne zaterdagavond vanuit de studio in Zelhem, want daar zitten we momenteel. Dankjewel dat je erbij was. Volgende week zaterdag zijn we er weer, zoals gezegd, met een nieuwe Focus. Dezelfde tijd, 6 uur, dezelfde plek, Radio Ideaal Studio in Zelhem. En ja, ik hoop je dan weer te treffen. Fijn weekend en geniet van je avonds en weekend. Tot de volgende keer. Dag.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat

Als Van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
3: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
2: Ja.
3: En, werkt het?
2: De koeien zijn tevreden.
3: En jij?
2: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
4: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
5: Of dame?
4: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aan. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen.

was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jongen ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen...

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met eraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.